0: Ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Houd niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt, maar is dat niet goed?

Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon. De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman.

0: in 3 sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag. Zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

waren even 1977 met Elvis Presley en de Moody Blue. Deze zou je kunnen klasseren onder de Forgotten 45's. Ik heb het over Fern Kenny. Together, we are beautiful.

0: Oh, wat hebben we het mooi samen. Fern Kinney en Together We Are Beautiful. Heb je het ook soms, als men jou iets vertelt, dat je het meteen moet opschrijven of je vergeet het? Dan voor deze, Beatles.
1: Paperback Writer.
0: 1966.

De Paperback Rider van de Fabulous Four van Liverpool. Demis Roussos, 1973. Das Schönes Mädchen aus Arcadia.

Stel je voor, in 1980 lig je op het zonnige strand in Ibiza. Je transistorradio staat aan en je hoort ineens Barry en Eileen. Ibiza.

Zo dadelijk begroet ik je terug in 1971 met Emerson, Lake & Palmer en The Lucky Man. Maar eerst nog de Bee Gees. The New York Mining Disaster. In

0: Shake Your Tail Feather Baby.
1: Shake, shake, shake.
0: Bob and Earl. Zij brengen ons weer op het moment dat de tijd is geworden voor...
2: De instrumentale van het eer.
0: 1972. Revolution System. Carmen, Brasilia.

had eigenlijk de opvolger moeten worden van de grote instrumentale hit Popcorn. Zo hoog geraakte hij niet in 1972. Je hoorde hem wel, de instrumentale van het uur, Revolution System en de Carmen Brasilia. Zo belanden we in 1980 bij Anne Murray.

I'm so lonesome every day. Hoef jij je niet te voelen met de klanken van je favoriete radiostation? En Murray uit 1980 met Walk Right Back. Dave D. Dosey, Bicky McIntosh. La leyenda de Xanadu.

Zo dadelijk ben je terug met de Belgische Lilian Saint-Pierre en We Gotta Stop. Eerst nog uit 73, de Doobie Brothers. China Grove.

Voor haar begon het allemaal als achtergrondzangeres en danseres bij Claude François. Uit Vlaanderen, Lilian Saint-Pierre. We gotta stop en denk er eens over. Aan de bel trekken doen we met John Lennon. Just like starting over.

Just Like Starting Over, John Lennon. En wat mij betreft, hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Graag tot een volgende en nieuwe aflevering. Ik laat je met Dave Barry. I'm gonna take you down.

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: Met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen, vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
2: Een brand in een naburige gemeente.

varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterre.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

Straks de nieuwe Michael Lanzo. En waarom jij? En de Spice Girls, die maken ook een opwarming. Maar eerst R.I.M. en Losing My Religion.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

voilà. Wanna be. Heb je zin om eens een leuk dansje te doen? Nu kan het nog even, het is nog niet te warm. Maar we gaan ons klaarmaken voor dat plezante dansje. Ja, ja, ja, ja. We zullen zo merken over de welke dat we hebben. Maar eerst Prince in de ochtendshow. Op deze vrijdag de 29e. The sign of the times.

0: Open Gangnam Style.
1: Ja, dat is even geleden. Er, het dansje, het blijft in het hoofd geprint. Maar nu, even een knuffelmomentje. Pieces and Herb. En dat mooie, Reunited.

Marley heen. Fijn dat u er bent. Ja, dat u met mij weer die ochtend gaat doormaken. En hier is onze goede vriend van Radio Memory, Sammy Moore.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

I just might. Vrijdag. Ja, we kijken naar het weekend. En dat mag ook eens wat fout gedaan worden. Of een guilty pleasure. En ik heb ook een leuk duet nog klaarstaan van Danny Fabri in zijn moment. En Paul McCartney. Maar eerst Maywood. En Lady

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geledebussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen. Maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: Met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen. Vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton.

0: jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Aldi Bunch. En Who's Johnny?
1: Ja.
0: Goedemorgen. Welkom in het tweede deel van de ochtendshow. Op deze vrijdag 29 mei. En ik heb nog leuker mee. Leuke dingen zelfs.

een werker geblazen. Misschien bent u met pensioen, hoeft u dat niet, maar ja, hoe. We gaan dat een beetje veralgemeen natuurlijk. Ja, zo dadelijk Jennifer Lopez die nog langskomt. Maar eerst een man die vooral in Vlaanderen bekend is met het mooie Hélène. Dan hebben we het over Rock Voisin en de City of

zeer leuk gezelschap van Jennifer Lopez uit 99. If You Had My Love. Straks Michael na de break, maar eerst naar Nederland. Mooie samenwerking tussen twee grote mannen. René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

Een heerlijk knuffelmomentje. Woman in Love. Barbra Streisand. Hier bij Radio Memory in het tweede deel van onze ochtendshow. Ik had hem beloofd. De nieuwe. To Fabiola. En ze zijn gaan samenwerken met een goede vriend van Pat Crimson. Niels van Sant. Everywhere I go. Geniet ervan.

0: Loredana.
1: Ik ben Patrick Crimson en samen zijn wij...
0: Toe Fabiola.
2: Attentie, attentie. Hier geldt een snoesverbod. Kom dat bed uit en snoes.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
3: Goedemorgen.

ochtendshow van deze week. Deze vrijdag. De Super Freak, één rechte lijn richting dat weekend. Daarnet had je al de nieuwe Two Fabiola. En productie samen met...

Smokey and Sue en Swinging on a Star uit de jaren 70. En dat komt van harte. Bedankt dat u weer in de ganse week bij mij wacht om wakker te worden. Ja, ik heb voor jou nog een heel leuk moment met Danny Fabri. Dat is een nieuwe. Zoveel mooier. Ik wens je een heel fijn weekend. En tot maandag, 7 uur. Daar staat

0: De centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100.000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidde het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, goedemorgen, het is vrijdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg. Samen met Los Del Rio en de vrijdag mag het een beetje luchtiger zijn. Dus hebben we gekozen voor die chereuze Macarena. En de danser was er ook exclusief bij natuurlijk. Mocht niet ontbreken. Nu Frank Duval en die Angel of Mine.

Even terug naar de jaren 70 met deze Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me hebben we ongetwijfeld gedaan. Maar nu is het tijd voor een spelletje met Jeremy Vreeling. De waarheid durven of de...

Het was even diep terug in de tijd hier op deze vrijdag. In de tijd met die van Connie Francis. En die lipstick al je kallen als je dat tegenkomt. Heb je bij je gesjaren natuurlijk als je thuis komt. Nu dat voor Gossip en die Heavy Cross Sam.

0: hem onbeperkt lekker te maken.
1: Gaan we alle dagen door vuur en vlam.
0: Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom.
1: Welkom.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
3: Love, power and the best music.

even terug naar 92, maar dit is van Brian May. En Too Much Love Will Kill You. Het was trouwens na het overlijden van Freddie Mercury dat deze heeft uitgebracht. En we gaan een beetje gaan rocken hier in de ochtendgroep. Wat dacht je van Clouseau? En vanavond ga ik uit. Ja, misschien wel. Waarom niet? Haha.

Ik was even terug in de tijd met deze van Raymond van het Groene Woud en die warme dagen. En het bleven maar warme dagen. En nu tijd voor Olivia Dean en The Man I Need. Nee, het was hem niet.

Dafting. Als het maar over de liefde gaat, en zeker op een vrijdag, durf het al een keer over liefde gaan. Maar we gaan een beetje met de buik gaan schudden. Samen met Adiz en de Doom. Tic-tac. Kring je hem nog? Terug in de tijd.

0: ziezo, dat was het weer voor deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft, volgende week ben ik weer met een nieuwe reeks hier op je favoriete radio. We gaan de deuren van de ochtendkroeg sluiten. Ik zou zeggen, nou, vooral op je favoriete radio. En vooral nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Candy Stanton, Young Hearts Run Free. Tot volgende week.

0: De centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100.000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495

0: verlicht in de duisternis. Het ELO Electric Light Orchestra. Wat een verandering zeg. Hold on tight.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom. Liever nooit van ooit.

0: me van gisteren herinneren, vrienden. Dat was begin jaren 80. Toen lag er een boot genaamd het Veronica-schip. Omgebouwd tot Dixo-boot. In de haven van Doesburg. Ja, dat ding heeft overal gelegen, zeg je dan, hè? En deze muziek, die knalde eruit in de luidsprekers. Een typische voorbeeld ook van een
1: grote zomerhit.
0: Dat bedoelen we. Het was Deodato en Happy Hour. Nou, vooruit. Komende uur van alles wat lekker is. Zo is het toch? We gaan happy wezen. Lieve mensen, waarop deze aardkloot. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Lekker is het, lekker is het, lieve luisteraars, om terug te gaan naar het jaar 1976. Right back where we started from in de middelste roadshow. Maxi Nightingale. En hoe lekker is het om naar Achterhoek te leven? Nou ja, goed. We zetten een faceband, genaamd Take It Easy, met een aantal blazers naast die boerenrockers. En wat krijg je?
1: Dit is de middelste roadshow.
0: Dit.

0: Waar zijn we verzeild geraakt? Nou, als je het mij vraagt, in de 70s.
1: Oh,
0: dat is ook wel lekker natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Was er koffie? Is er ook koffie? Welke suiker graag? Ja, doe maar 2 koentjes vandaag.
1: Och,
0: koekje erbij.
1: Oh, mensen.
0: We worden verwend. Niet alleen hier in de studio, maar ook ja, thuis waarschijnlijk. Hè? Of op je werk, of waar ben je op dit ogenblik? Ja, nou goed, je mag altijd een mailtje sturen. Weet ik wel waar je bent. Ik ben weer door Marianne en Rozenberg.
2: Als Duitsland, alles door, jawohl. Inderdaad, ik ben wie doe. Met de volgende fijne,
0: achter de keukengordijnen, het waren de boerenrockers, genaamd Normaal. Net als gisteren de plaat die ze opnamen met de blazers van Take It Easy. Een lokale band uit de Achterhoek mag ook wel gedraaid worden. Sacramento, middle of the road. Natuurlijk, in the middle of the

Die favoriete tent waar je elk weekend zo graag kwam met je vrienden en met je vriendinnen. Komt van de LP, de langste plaat. Ja, die hadden we toen, de langste plaat. LP's, Straight from the Heart. Het was Patrice en Russian. En Forget Me Nuts was 1982 al gisteren. In herinnering lijken de platen, die hoort natuurlijk gisteren. Alsof het net is, alsof we net zijn opgenomen. En toch is het volgens mij wel weer een tijdje terug, hoor. Ze blijven lekker, ook op de middengolf. Wees welkom, vrienden. Dit is voor jullie de Middle of the Road Show.

0: Even een concours afgelegen met de heren collega's hier. En na het eerste windje kan er altijd een tweede windje komen. He? Zo is het toch? Gewoon menselijk. Ja, je bent... Ja, je bent een mens, dus wat
1: gaan
0: we... Hé, nog eentje,
1: en op. Atsikiti, ik zal wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn maag.
0: Nou, moet je meer aaien eten, jongen.
2: Ik ga naar het enge bos, daar valt tenminste niemand belasten.

0: klinkt zo lekker fonografisch, hè?
1: Ja.
0: Hoe zou dat nou kunnen, de Knecht? Hoe zou dat nou kunnen? Ja, nou goed, eens. Eens klonk het dus. En tegenwoordig klinkt het zo, zou je denken. Nee hoor, het klinkt nog steeds dus. Het klinkt nog steeds dus. Dat is wel lekker, hè? Dit, het is een groep die mij inziens veel te weinig hoort op de Vaderlandse radio. Dus Shakadak en Night Birds. Via lange palen en digitale kanalen. Ja, zelfs via het nieuwe 5G-netwerk. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Is dit wereldwijd? The Middle of the Road Show. En dit

De plaat die voor het eerst in 1973 op de markt kwam, maar... En 1978 zo opeens, ja, nog een keer. Gebeurde toen, hè. Eerste jaar geen hit, het tweede jaar natuurlijk wel. De boys waren dat, in de Give Up Your Guns. Leg al dat wapen, gekletter gewoon even neer, mensen. En, denk niet aan dat kapitalisme, hè. Haha, nee toch? Goeie tekst trouwens. Give Up Your Guns, een van de laatste in de middel of de roadshow. Zo meteen nog veel meer lekkers. Dus blijf lekker luisteren. Stay tuned. Misschien wel op je transistorradio. Ik zeg graag tot dan.

0: centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 I think in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterre.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory.

was een hele mooie single van Bon Jovi, Ling van den Preyer, vrijdag 29 mei, iets over 11 uur geworden. Goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Memory vanuit Pajotte en Galmaarden. Net voor deze van Bon Jovi hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week, de nieuwe Larissa, tezamen met haar dochter Sterre. En we draaien Vleugels van de Wind hier in ons programma. Ik neem je mee tot 1 uur met nu Snap en The Power.

was ook een hele mooie single van Lune de Miel, Paradise Mi Amor. Allemaal hier in ons programma. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een nummerke van Mieke. En dat met deze mooie single, hè. Wat zie ik je graag. Hey, goedemorgen allemaal. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren naar Radio Memory. En dat doet me trouwens heel veel plezier, hè.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
1: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe. Radio Memory moet je met je meenemen. We draaien de Max en Getaway. De ene hit naar de andere. Hè. Het is vrijdag, superweekend staat voor de deur. Met nu de Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

was een mooie single van Falco, die je kent van de rock. Jammer is, we draaien de Genie. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een lievelingsplaat van onze collega Danny de Groot van de Music Machine. We draaien Blof en Wat Zou Je Doen?

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Madonna, True Blue, hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren, elke werkdag hier bij Radio Memory vanuit Pajottenheim Galmaarden. Ook deze hebben we meegebracht, hè? Een klassieker van de Beatles in de tijd onder leiding van Paul McCartney. We draaien Let It Be.

Thuis, op het werk of in je huiskamer. Je luistert naar Radio Memory. Aan tafel met Tony van Beveren. Van 11 tot 1 uur.

To Fabiola draaiden we The Magic Flight. Je kent ze nog wel van I'm on Fire. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 uur, want dan zijn we weer meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Ik heb voor jou nog de nieuwe single van Louis Flon. En we draaien De Politieofficier. Graag tot na 12 uur.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
5: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory.
11: Radio Memory.
12: Tony van

origineel komt deze plaat van Roy Orbison. We hebben de plaat meegebracht van Bandits Blue Angel. Stuurden we in de richting van Rita Noerens daar in Meren. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory. Vrijdag 29 mei, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je nog mee tot 1 uur tot aan Bart Motaar met de nooit vervelende hits tussen 1 en 2 hier bij Radio Memory. En tot die tijd gaan we het gezellig maken. En nu de fans van Wiltura blij maken. Hè? Het leven is als toneel.

liedje die we van de Zolderhaals hebben hier in Panjottegem Galmaarden. We draaien de Troogs en Wilding. We gaan stilzaam richting de reclame. Gaan we doen met een nummer van Wendy Rivers. Mammy mag mijn popje naar de hemel, lukt me mee. In de tijd een grote hit voor Paul Severs, die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. En dan draaien we nog net voor reclame eentje van Pepsi en Charlie en Heartache.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Meteor die je kent van Dit is wat mijn mama zei. We draaien de nachtregen hier in ons programma bij Radio Memory. Ja, deze ken je ook nog wel, hè? Trio, de do-do-do, de da-da-da.

MC/ My Special Prayer. Met deze plaats zullen we Luc daar in Sint-Pieterskapelle ook wel tevreden maken, want ook daar zitten ze de lijst naar Radio Memory. Terug naar 1961 met deze van Niels Sedaka.

Deze mannen ken je nog wel van Gente Di Mari en Gloria. We draaiden een Italiaanse plaat van Umberto Tozzi en we draaiden Ti Amo. De volle plaat is origineel van Polanka. We hebben ze meegebracht met een man met een prachtige stem. Hierneven, stapel verliefd op jou, draaien we nog net voor reclame.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Touch of Joy onder leiding van Sergio in de Tijd en Joy draaiden we hier op de radio. Vrijdag 29 mei ons programma aan tafel met Tony van Beveren op stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega gaat hier al toekomen. Ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er goed uit, hè. Onze Bar Botard straks. Dat is een geweldige discoplaat. We gaan de beentjes een beetje strekken, huppelen, springen. Doe er niet toe op deze vrijdag, hè. We draaien Lime and Your Love.

0: van de bekendste platen van een man die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien de Horky, die je kent nog van Lieve Kleine Piranha. We draaien de Mia, was het voor vandaag op deze vrijdag 29 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Bart Motaar met zijn programma. Ook Rob van Dalen komt langs, Mike Dupré, Ivan Pletings, Mark Huilenbroek, Jan Verhoeven en Daniel Fontaine komt ook nog langs met Daniel Rocks. Dus de moeite waard om blijven te luisteren op deze vrijdag. Ik ben graag morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4 in een nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandse
1: muziek. De beste muziek. Oh. Hoor hier. Radio Memory.
2: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
8: Sterre.
7: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
9: Het schijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory's hitschijf van de week.

Sommers mocht meteen even openen en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Iets met de eerste keer. Hey, mijn naam is Bart Mataar en dit is komend radio doodgewoon simpel in je radio. Bart

0: disco-rock van de bovenste categorie. I Was Made For Loving You van Kiss, afkomstig van het album Destinies. Paul Stanley schreef het nummer samen met Desmond Childs. Het songwriters duo wou naar eigen mening zeggen of bewijzen hoe makkelijk het was om een disco-nummer te schrijven en vervolgens een wereldhit mee te scoren. U luisterde naar Kiss met I Was Made For Loving You, baby.
1: Bart Montaert. Neemt je mee naar de tijd van toen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: dat sommige mensen daar toch een heel klein beetje een probleem mee hebben. Ja, daar kan ik best wel inkomen hoor, maar wij hebben dat helaas niet. 1988 bereikte toen de hoogste regionen van onze hitparade wat over de Robert Gray Band en Don't Be Afraid in the Dark.
1: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motard.

De band Heart met Alone, een cover van I-10, afkomstig van het album Take Is A Good Look uit 1983. Het album sloeg eigenlijk niet aan, maar Alone werd 4 jaar later wel een hit en behaalde brons in de hitparade in 1987. De nooit vervelende

simpelweg. We gaan grenzeloos door alle muziekstijlen heen. Was je misschien een beetje gechoqueerd als dit ook nog kan? Ja, hoorde beter iets uit de jaren 60. Dit kan ook nog wel in de nooit vervelend. 1961 geweest, nummer 1 hit, en dit voor Niels Dijken. En Happy Birthday Sweet 16. Met vervolgens muziek van Gracie Abrams en Hit the Wall.

0: het zonnetje in de huiskamer. Mr. Barkuil en Doodgewoon zot verliefd hier in de Nooit Vervelendheid. Onze volgende muzikale gast heet David Robert Jones. Beter gekend als David Bowie. Met een van zijn parels, Let's Dance. Een maand voor het album uitgebracht werd. En verscheen het eigenlijk al op nummer 1 in de Verenigde Staten. Het album zelf behaalde fenomenale verkoopcijfers. Wereldwijd streek het 8 platina platen op. David Bowie, teruggaande in de tijd. Wij delen onze passie in 1983. David Bowie en Let's Dance.
1: De lekkerste hits met Bart Botta.

0: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Muzikaal genieten.
5: Wow.
4: Met Bart Motaar.

de tijdloze classics, simpel en simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. Jammer genoeg heeft ze eigenlijk maar één grote hit gemaakt. Naar mijn weten was het deze uit 1983 geweest de top 10 hit in onze eigen nationale hitparade. Natalie and My Won't Let You Down. Dit was er weer voor deze week de Nooit Vervelende Hits. Ik dank je voor het luisteren en zeg je heel graag tot volgende week.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: afkomstig van het album Cosmic Thing en de eerste hit voor de B-52's. De Love Shack, zoals beschreven in het nummer, bestaat niet. Wel woonde zangeres Kate Pearson in de jaren 70 in een hutje in Georgia, dat in 2004 volledig in de as werd gelegd. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek met vandaag onder andere Frank Sinatra, Fleetwood Mac en Cheap Trick. Eerst was de band alleen succesvol in Japan. Pas met het livealbum Budokan braken ze ook door in de Verenigde Staten. Jaren later was I Want You To Want Me opnieuw een enorme hit wanneer het in de Verenigde Staten werd gebruikt in een frisdrankreclame.
1: Rob

Lonely Boy, afkomstig van het album What's Wrong With This Picture. Het was Andrew Gold's grootste hit in de Verenigde Staten. De zanger heeft altijd ontkend dat het nummer autobiografisch is. The Clash in Helden van de Popmuziek. London Calling gaat in tegen het onrecht in de wereld en alle mensen die meegaan in de ondergang van onze wereld.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Baby Makes Her Blue Jeans Talk, terug te vinden op het album Players in the Dark uit 1982. Dr. Hook had dan al verschillende hits op zijn konto staan. In een periode dat er niet bepaald veel te doen was in de studio, schreef Stevie Nicks de tekst van Dreams ergens in een achterhoekje. Zoals dat het geval is bij de meeste songs van Fleetwood Mac, is ook deze tekst heel erg persoonlijk. Stevie verbrak in die periode haar relatie met Lindsey Buckingham. Ze hadden 6 jaar samengeleefd en samen muziek geschreven. Plotseling deel uitmaken van een succesvolle band had gevolgen voor hun relatie. En dat kan je terughoren in de teksten.

Een nummer afkomstig van het gelijknamige album uit 1966, Strangers in the Night. De song leverde Frank Sinatra datzelfde jaar een Grammy op voor Best Vocal Performance. Helden van de popmuziek met de mooiste classics aller tijden. En dit nummer is terug te vinden op het album Fire and Water uit 1970. All Right Now van Free werd een wereldwijde hit. Ruim 20 jaar later werd het opnieuw uitgebracht en werd het nummer wederom een succes.

Met het album Still Got the Blues ging Gary Moore in 1990 weer terug naar zijn oude liefde, de blues. In de jaren 80 betrapte hij er zichzelf op dat hij voor zijn optredens opwarmde met bluesmuziek. Een voorteken voor een uiterst succesvol album. En dan over naar John Hiatt. Die werkte in 1987 samen met Ry Cooder, Nick Lowe en drummer Jim Kellner. Resultaat is Bring the Family, Hiatt's eerste succesalbum. De teksten zijn sterk autobiografisch, gebaseerd op zijn verslaving aan alcohol en drugs. Ook de zelfmoord van zijn eerste vrouw werd aangehaald. Maar het album is er een van hoop. Hiatt is afgekikt en gelukkig hertrouwd. 2 jaar later in 1989 verscheen Have a Little Faith in Me.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Radio Memory. Goeie.

Labelle scoorde in 1975 een wereldhit met Lady Marmalade. De meesten kennen het nummer als Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Het was de enige grote hit voor Labelle. Enkel zangeres Patti Labelle was solo nog succesvol. En we gaan naar huis vandaag met de taxi en Lenny Kravitz is de chauffeur. Ook als producent verdiende hij zijn sporen. Voor Madonna produceerde hij de clip van Justify My Love. Het enige nadeel aan deze samenwerking was dat de geruchten over een vermeende relatie al snel de ronde deden. En dit tot groot ongenoegen van zijn vrouw Lisa Bonet, die we kenden als Denise Huxtable uit de tv-serie The Cosby Show. Mr. Cab Driver om af te ronden. En wat helden van de popmuziek betreft, heel graag tot volgende week. Mr. Cab-

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten vijf controleurs van de lijn en twee politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
4: Sterre.
3: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
5: Hitschijf van de week bij Radio Memories.
6: Radio Memories, hitschijf van de week.

0: Hey, fijn dat je luistert naar ons. Fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ook dit uur draaien ze weer de hits uit de jaren 60, 70 en 80. Afgewisseld met onze 2-in-1 hit. Ons nummer 1 hit feit. Natuurlijk zorgt Paul weer voor een uitsmijter binnen dit en een kleine 45-tal minuten. Zo net zaten we nog in de jaren 60 met Dave Edmondson, I Hear You Knocking. Wel, laten we eens terugkeren naar het midden van de jaren 80 nu. Dat doen we met Bronski Beat. Small Town Boy.

Maar nu is het echt gedaan. De Contours, het was een dikke hit in 1962. En dankzij de film Dirty Dancing werd de nummer nog eens opnieuw uitgebracht. En stond op de soundtrack. En het werd trouwens ook een bijzonder grote hit. Van de jaren 60 nu, back to the 80s. Dat doen we met het Britse synthpop duo Blancmange. Hier zijn ze met Don't Tell Me.

En voor hen begon het allemaal destijds met Living on a Ceiling in 1982. Hè. En ja, met deze braken ze definitief door. Ze hebben trouwens ook nog eens The Day Before You Came van ABBA onder handen genomen. Het moet ergens 1984 geweest zijn, als ik het goed voor heb. En ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. En daarvoor keren we terug naar de jaren 40. Jawel, Back to the 40s met Billie Holiday. Die scoorde een hele grote hit toen met The Old Devil, Cold Love. Jawel, ik hoor daar een belletje rinkelen bij de Yazoo-fans. Want Alison Moyet heeft dat nummer in 1985 solo uitgebracht. 2

is voor Sue Thompson bij deze ene hit gebleven. Hè? We zaten nog eens in de hitlijsten van de zomer van 1962. Maar toen scoorden ze met Norman. Eigenlijk heette ze Eve Sue McKee. Nee, ze was geen familie van Mariah McKee. Dit zijn Daryl Hall en John Oates, The Private Eyes.

0: Don McLean, de man was verantwoordelijk voor hits zoals Dreidel, American Pie en Rocky. En ook deze Vincent mocht er best wezen. We zaten nog eens in 1972.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 43 6490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag. Bye.

0: Ja, zij zorgden ervoor dat de salopetten weer populair werden in de jaren 80. We hadden de Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Ondertussen zijn we aanbeland aan ons nummer 1 hitfeit. Daarvoor is Paul weer komen bijzitten.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Een radio-dj die zelf een plaat opneemt, begeeft zich meteen op glad ijs. Want de schijn van belangenvermenging is natuurlijk snel gewekt. Helemaal raar wordt het als die dj zijn eigen plaat kan aankondigen. Bijvoorbeeld omdat hij een hitparade presenteert waarin de plaat genoteerd staat. De laatste jaren gebeurt het niet meer zo vaak, maar in de jaren 60 en 70 gebeurde het nogal eens dat een Veronica-dj de andere kant van de muziekbusiness wilde bekijken en een plaatje opnam. Veel van die singles flopten totaal en haalden zelfs de hitlijst niet. De enige die de eerste plaats haalde was een novelty-single die, hoe kan het ook anders, begon als grap. Peter Koelewijn was zich aan toeleggen op het produceren van andere artiesten nadat het grote succes als zanger na Kom van dat dak af was geluwd. Als stafproducer van Phonogram had hij al een paar artiesten ontdekt, maar hij had nog geen nummer 1 hit afgeleverd. Dat veranderde toen hij begin 1968 met zijn goede vriend Rob Oud van Veronica aan de bar zat. Dat is een plek waar soms ideeën ontstaan. En dat bleek ook nu weer. Koelewijn stelde aan Oud voor om een plaatje te maken. Rob zei ja, maar vergat die belofte meteen weer. Peter deed dat niet en ging aan de slag met een Nederlandse tekst voor Come to the Bedside, My Darling, een obscuur liedje van de Amerikaanse volkszanger Eric Anderson. Peter Koelewijn nam zijn versie in één dag op in de GTB-studio in Den Haag, waarna Rob het alleen nog maar hoefde in te zingen. Dat gebeurde dezelfde avond nog. Omdat Rob Ouds niet onder zijn eigen naam op het hoesje wou staan, werd de artiestennaam Egbert Douwe bedacht. Egbert Douwe en Kom uit de bedstee, mijn liefste.

We zaten nog eens in het midden van de jaren 80. Hè. Uit Groot-Brittannië kwamen ze. Jawel, de jongens van Go West. En We Close Our Eyes moet ongetwijfeld hun grootste hit zijn. Alhoewel, King of Wishful Thinking was ook een bescheiden hitje voor de mannen. Daarna was de kous dan ook alweer al af. Laten we nu eens terugkeren naar de jaren 60.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Ivan Plettings.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 43 6490 of 0494 42 4675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten vijf controleurs van de lijn en twee politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
7: Sterre.
6: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
8: Het schijf van de week bij Radio Memory.
9: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Hilde Bruineel.

Vrijdag 29 mei 2026. Even naar de klok kijken. We zijn 6 minuten na 6, dubbele tijdsmelding. En dat was de plaat van Drukwerk en Hey, je loog tegen mij. Jullie kunnen weer gaan bellen voor jullie favoriete plaatje. En ik heb er ondertussen al een paar binnengekregen. Dat gaan we zo dadelijk draaien. 0266 99 660. Oké, de streaming zit perfect. Dus ik zou zeggen, laat maar komen. En wij gaan een heel mooie plaat van Adele op je loslaten. De titel is Rolling in the Deep.

weet niet hoe het bij u zit, maar hier is het puffen en blazen bij tropische temperaturen van 31 graden in de studio. Man, man, man. Maar we gaan niet klagen. Nee, nee, nee, zeker niet. We genieten ervan, want ja, er komen hier een beetje stapelwolken op. Dus als het straks gaat bliksemen en kletteren, dan is het ook maar zo. Adele en Rolling in the Deep. En Marianne die belde en die wou de groetjes doen aan het hele team en aan alle luisteraars. En zij vroeg een plaat van Barkuil. Het is eigenlijk zijn nieuwste. Het is een heel leuk nummertje wel eigenlijk. En de titel, die ga ik vertellen, dat is Zot Verliefd.

0: Lisa van Barkel. Die heeft hij waarschijnlijk geschreven. Dus een ventje. Aangevraagd door Marianne. Speciaal voor iedereen. Voor de collega's en voor alle luisteraars. Ben zot verliefd op jou. En onze Geert die belde ook. En die moest een plaatje. Enfin, die vroeg een plaatje van Swoop. En hij vroeg eigenlijk de nieuwste plaat. En misschien ga je ze een beetje herkennen aan het... Het muziekje. De titel is Lai Lola. Dat is eigenlijk niet moeilijk, hè? Lai Lola. En hier is Swoop.
1: Lai lo, lai lo, lai lo, lai lo.
0: Het is geen baila baila.
1: Lai lo,

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

Je hoort ze allemaal hier, zowel de gouden ouwe als de nieuwste platen. Dit was Frank Sinatra en Strangers in the Night. En deze ken je ook zeker. Haar naam is Brenda Lee. Zij maakte deze topper van een plaat. Ze excuseert zich en zegt simpelweg, I'm sorry.

Zoals ze zeggen, één op één tegel. Ha, lekker plakken. Mai, mai, mai. Met deze temperaturen. Brandon Lee. En I'm sorry. En de volgende werd aangevraagd door Rozeke. En zij vroeg een plaatje van Kurt Lorenz. En liefst deze zonder jou. Binnenkort is hij ook bij onze gast in de studio. Hier bij Radio Memory.

Richard Lawrence en Zonder Jou. Een hele mooie plaat, aangevraagd door ons Roosje. En wie ook belde, dat was Franske. En Franske die vroeg een plaatje van Paul Severs. En heel lief. Hier is de Franske. Speciaal voor jou, Ginderver. MUZIEK

een legende, een man met een gouden stem, deze Paul Chavers. Aangevraagd door ons Franske. Hij vroeg deze plaat lief. Ik kreeg ook nog een telefoontje van Martin en zij vroeg onder andere voor Cindy, Katrien, het ganse team, Rudy, Irene, goed lief, Pilleke, Patrick en al het, ja, iedereen die luistert. En zij doet groetjes mijn plaatje van Wiltura en Hemelsblauw. En geloof mij, ook al is het warm, toch heb je zin om te gaan dansen als je deze tonen van Wiltura hoort.

door Martin. Deze plaat van Wiltura. Een hemelsblauw. En als je mij vraagt, wat is gelukkig zijn? Ik zal het je toe vertellen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Een klassieker die in ons geheugen gegrift staat, deze van de Beatles. Stond heel lange tijd op nummer 1 in de tops. Maar dat is al een tijdje geleden. Hey Jude, en weet je wat? Het is weekend. Ja, het is vrijdag. 7:15. Tijd dat we een beetje er een lap op geven. Gaan we doen met

Alex Warren was dat en Fever Dream. We gaan er nog eentje bij doen. Bebe Rexha en Faithless. A New Religion.

zo zijn we het weekend officieel ingestapt met deze plaat van Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Deze, daar ga ik Yves een plezier mee doen. Jawel, hij kijkt zo'n beetje verrast, maar ze stond al klaar. Het is een plaatje van Amber en Dylan en je bent er nog.

prachtig duo Amber en Dylan. We kennen ze onder andere van Perron, geluk. Maar je bent er nog eens even mooi.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
6: Sterre.
5: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
7: Het schijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory's hitschijf van de week.

De nummer 1 in de top 40 deze week. En niet voor niks. Olivia Dean. And it's so easy to fall in love. En ik wil al even meedelen dat de kaarten van de tweede verjaardagshow beschikbaar zijn. Ik kan al overschrijven. En dat op rekeningnummer BE02-7330-7789-2040. Dus dat is ook te vinden op onze website met vermelding van naam, telefoonnummer en e-mail. En er zijn al heel veel mensen die dat gedaan hebben. Kom ons bezoeken op 29 augustus vanaf 15:30 in zaal Willem Tell te Tollenbeek. Wij starten daar met onze Peter Jonathan. Wie zien we nog allemaal? Pascal Montelli, Silla Kay, Sammy Moore, Frank Van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi Van Net. Dus je kan al overschrijven. De inkom is €25 in voorverkoop. En als je er bent tussen 16 en 18 uur, dan krijg je eigenlijk gratis 2 versgebakken pannenkoeken met suiker en een gratis koffie erbij. Voilà, als dan in de X is. Ondertussen gaan we nog een beetje muziek draaien. En ik heb even heel diep gaan grabbelen voor deze. Een nummertje van Helen Shapiro. En Queen for Tonight. Just being here with you tonight. I'm

eenmaal het Eurosongfestival won. Loreen. Dit met de laatste versie. Euphoria. En Bazaar die is weer goed bezig, want na zijn hit Begin Opnieuw maakte hij deze. Een nacht in Amsterdam. Wat zou hij daar gaan doen?

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

denk dat je met mij gaat uitnodigen deze Arnhemblomaard. Samen met Zoé Livé en huil tranen van goud. Laat maar komen, zou ik zeggen. We gaan eerst de andere tour op. Dat gaan we doen met Jannes. En ja, gaat dan, hè.

Hij is immens populair, deze Jannes. Zo'n nederbuur. Dit met een cover van Ga Dan. Deze is ook zo topper. Zijn naam is Robert Pater. Altijd goed voor een Polonaise. Misschien met die warme weer niet echt ideaal. Maar je kan altijd meezingen. Hier is hij. Alleen vannacht.

Robert Pater. En hij is helemaal alleen vannacht. Deze is heel speciaal voor mijn dochter Kelly. Ze is eentje van Wesley Bronkhorst. En meid, ik ben trots op jou.

altijd een heel fijn gevoel als je kan zeggen dat je trots bent op je kind. En dat hebben we bij deze voor ons kindje. Wesley Bonkos en trots op jou. En dit is de zus van, Jan. Haar naam is Monique Smit met de Twijfelaar.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
1: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedenavond. Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

dat volgens mij veel te weinig gedraaid wordt. Deze André Hazes junior. Een doodgewone man. Want uiteindelijk, als je hem echt kent, ja, dan is hij maar een doodgewone man. Een man van vlees en bloed, die ook zijn angsten en zijn falen kent. Nos Franske die stuurde mij een berichtje en zei: wil je alsjeblieft nog een plaatje draaien van Bobby Prins? Wel, ik heb er eentje klaargezet, Frans, speciaal voor jou. Deze dan nog wel.

0: toch heel dicht.
1: Heel speciaal op aandrijf van ons Franske deze Bobby Prins. En die koos Toe kom in mijn armen. Het is een beetje ver, hè, Franske. En misschien een beetje warm vandaag ook. Maar we gaan niet klagen, mensen. We gaan niet klagen, want volgende week komt er terug regen. Dus geniet van iedere minuut. Ik ben in mijn tuin gaan graven. Ik heb deze gevonden. Het is er eentje van Jimmy Frey. Dat met de niemand weet hoeveel ik van je hou.

vrij en niemand weet hoeveel ik van je hou. Misschien even nog een kleine mededeling betreffende onze app. De mensen met een Samsung nieuwe versie, die kunnen die momenteel nog niet downloaden. Maar we zijn daar volop mee bezig, dus geef het nog een weekje. En dan kan jij ook op Android de laatste nieuwe versie downloaden. Dat was hem. En hier is er eentje van Paul Chevers. Terug naar 1973. En dat met het prachtige Ze komt terug.

Ze komt terug, inderdaad, ik ben terug op vrijdag. Paul Severs uit 1973. Wat mij betreft, ik moet gaan afscheid nemen van jullie. Ik ben er terug aanstaande zondag. En dan hebben we twee prachtige interviews klaar. Met onder andere Danny Drover en Culto Lorenz. En dat allemaal op zondag. Wat mij betreft nog één plaatje te goed. En dat is er eentje van Marco Borsato en zij. Doe veel plezier met onze Daniel. Want die gaat 2 uur met jullie rocken. En dat tot en met 10 uur. Je begint toch al wat af te koelen. Dus wie weet is dat wel een optie. Zo, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Aanstaande zondag, 10 uur, afstemmen. En niet vergeten morgen, Cindy en Wendy.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt €15.000 schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van €120 miljoen. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Het is vrijdagavond, tijd voor rock. Daniel draait 2 uur lang de beste classics en de hardste gitaren. Speakers, die mogen op standje burenruzie. Want dit is Daniel Rockt.
1: Well, everybody.

The Trashman and Surfing Bird, een knotgekke song uit 1963. Welkom bij Daniel Rockt. Het is vrijdagavond, het weekend gaat beginnen. En net op het nieuws gehoord, ze gaan code geel uitvaardigen, want ze verwachten onweer. En hopelijk krijgen we geen donderslag of bliksemslag binnen, zoals de mannen van AC/DC zingen. Thunderstruck.

Ja, de temperatuur in de studio, ondanks de airco, is een paar graden gestegen met dit nummer van AC/DC. Jullie kunnen natuurlijk nog altijd bellen op ons nummer 0266-99-660. En dat heeft Roseke ook gedaan. En die vroeger eentje van de Kings. Waterloo Sunset, Roseke, deze is voor jou.

Waterloo Sunset. En ons Franske heeft gebeld en die vroeg er eentje aan van de mens. En Irene, en die Irene heeft nog nooit zo mooi nee tegen hem gezegd. De mens.

Wow, Mike, knappe muziek. Ik ga nu de Doors op jullie aflaten met hun allereerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten, Light My Fire. En dat was uit 1967. Hun zanger Jim Morrison die is helaas overleden op 3 juli 1971 in Parijs. En zoals we allemaal weten, hij behoort tot de 27 Club. Hier Light My Fire van de Doors.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

Elk kind zou moeten blij zijn. Helaas is dit niet de realiteit. De volgende is er eentje van de Osmonds uit 1972. Crazy horses, oftewel gekke paarden. Maar het gekke is, het gaat niet over paarden. Het gaat over luchtvervuiling, uitlaatgassen en vernietiging van het milieu. Je ziet, in die tijd al hadden ze het er ook al over. De Osmonds met Crazy Horses. Jullie kunnen ook nog altijd bellen op nummer 0266996660 en jullie eigen rockplaatje aanvragen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Liefde is onweerstaanbaar. Dat zingt Elvis Presley in I Can't Help Falling in Love. Maar ik denk dat ik nu Rudolf in het harnas ga jagen als ik zeg, eigenlijk, het is onweerstaanbaar, maar liefde is ook eindig. Hier heb je Elvis Presley met I Can't Help Falling in Love.

Ja, beste mensen, in een oorlog zijn er altijd verliezers. Vooral de jonge mannen die elkaar niet kennen. Die moeten vechten voor mannen die elkaar wel kennen. En dat wordt aangeklaagd in een song van Status Quo. In the Army Now. En ik hoor jullie terug na het tijd zijn van 9 uur.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
5: Sterre.
4: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
6: Het schijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memory's hitschijf van de week.

voor collega Marijke. Ik hoop dat je aan het luisteren bent. De volgende is een cover die ik op jullie ga loslaten. Amai, het wordt een beetje laat. Het is een originele van Tommy James en de Shondells uit 1968. En Joan Jett en de Blackhearts hebben er in 82 een cover van gemaakt. En ik denk dat jullie nu al weten dat het gaat over Crimson and Clover.

Poison Ivy, een giftig plantje. Nu, wat zeggen jullie de namen Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard jullie? Ja, inderdaad, de ziet top. Nu, Dusty Hill is overleden in 2021 en werd vervangen door Elwood Francis. En ja, hij ook heeft een lange baard, want ze zijn er vooral gekend, twee gitaristen met een lange baard. En de enige die eigenlijk geen baard had, was Frank Beard. En nu laat ik u op jullie Gimme All Your Loving los. Geniet ervan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Met heel veel liefde liet ik Led Zeppelin met Whole Lotta Love op jullie los. En het is al een tijdje geleden dat ik nog een Tura-Lura-momentje had ingelast in mijn programma. En dat komt er nu aan. Maar eerst hebben we er nog eentje van Gorky. En deze draag ik speciaal op aan collega Anja. Dit elke keer als ze komt, heeft ze leuke geschenkjes bij. De laatste keer had ze onze leuke olifant bij. Trouwens, we zijn nog altijd op zoek naar een mooie naam voor dit olifantje met het lange slurfje. Anja, deze is speciaal voor jou, Gorky en Anja.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Ja, de twee uurtjes zitten er zo goed als op. Ik bedank jullie allemaal voor het luisteren. Ik wens jullie een super fijn weekend. Ik hoop dat het niet te hard gaat onweren of regenen. En ik ga eruit met een mooie uitspraak. Whatever you do today or tomorrow, do it with the confidence of a 4-year-old in a Batman shirt. Dus mensen, fijn weekend. Hou het veilig. En mij hoor je terug woensdag samen met Hilde. Geniet nog van de muziek op Radio Memory. En we gaan eruit met Metallica. Nothing else matter. Dag, tot volgende keer.

0: van Radio Memory. Wij zijn Larissa en
1: Sterre.
0: En wij zijn met onze nieuwe single Vleugels van de Wind.
2: Het schijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.